Koffie zwart, een sigaret. Ik blijf liggen op mijn bed. De dag die interesseert me geen zier.

Koffie zwart, een sigaret. Ik blijf liggen op mijn bed. De dag die interesseert me geen zier.